0: Merci toch, Audren. We hebben ook kassen te hele jaar in nieuw. Drema, we hebben een roulette naar den der, déjà. De la rentjeta meteo door, ligare. Mes, in plaats liewen am zier, ik kan het jan door, je lau door lauwen a geit fin beu. A ge gontijd door, petra vous de len, a weder vujali, i rousik ar misman. Ke rousik vous a zier brochina.
1: Déjà, et vous, une histoire à vous, à zo, pénos tenez deux, urgunta den engunel de China, divar ben, urvagik paper aga, zo d'aveza braz, aga, aga servijou da savetei ar pot yawank, aga modal, et vous, labourdour nié gan, pénos ne se sevel urvagik paper. C'est tu, t'as
0: En mot origami, pendra